En Rosie van de met The Hollies. Oh, wie is dat hier? Barbara Ann. Sorry, als ik bijspoes, wie is gehoord met Barbara Ann. Det er en sanger inne, går jeg ud fra, når det, hun hedder Barbara. Barbara Anne. Og hun skal synge et nummer, der hedder You Lost That Loving Feeling.